0: Hij zei goud, nee.
1: Alles nu oud zo pijn.
0: Ja, je wordt hè. Tof voor inzet.
2: Tof voor inzet. Ja, mij hoor. Jij gaat, tak. Hey.